0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 22:28.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul.
1: Noite de sucessos. Boa noite.
2: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
3: 18 horas e 11 minutos.
4: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo